En dit was dan weer Anadolu Hafasi, samengesteld door Rick Binnendijk. De volledige afspeellijst natuurlijk op concertzender.nl.

Luisteraars, goedenavond. We begonnen deze metamorfose aflevering met Noord-Indiase klassieke muziek, gespeeld op de Vichitravina, een traditionele Noord-Indiase luit. De Vichitravina, die ook bekend staat onder de naam Goduvajam, wordt bespeeld als een slide-gitaar. In de linkerhand houdt de speler een houten staafje of een kristallen plectrum en glijdt daarmee over de snaren. Een speeltechniek die in India al vele eeuwen wordt toegepast in de klassieke raga-muziek. De Vichitravina wordt in India nog maar weinig bespeeld. Maar de Vichitravina heeft een opvolger, de Hindoestaanse slide-gitaar. En dit instrument staat in deze uitzending centraal.

De Hindoestaanse slide guitar is een relatieve nieuwkomer binnen de eeuwenoude Indiase klassieke muziek. Het instrument heeft een onmiskenbare Indiase klank, maar zijn bouw en vorm dankt de Hindoestaanse slide guitar aan de Westerse slide guitar, die al in de jaren 30 in het Indiase muziekleven belandde. Bij de ontwikkeling en verbreiding van de slide guitar speelden muzikanten van het eiland Hawaii een cruciale rol. De techniek wordt opgepikt via Gabriel Davion, een muzikant die als verstekeling vanuit India op Hawaii terechtkomt. Hij beheerst de Indiase sluittechniek en veelal wordt aangenomen dat hij op Hawaii de vroegst waargenomen muzikant is die op gitaar het sliden toepast. Andere muzikanten op Hawaii volgen zijn voorbeeld en zo ontstaat geleidelijk de wereldberoemde Hawaii-gitaarsound.

In de jaren 20 gaan muzikanten van het eiland Hawaii experimenteren met slidegitaartechnieken. Ofwel met het glijden van een metalen staafje over de snaren, waardoor de glissando-klank ontstaat die nu over de hele wereld bekend is.

De klank van de Hawaïaanse slide guitar wordt al snel opgepikt in de rest van de wereld. In de Amerikaanse populaire muziek gaat de slide techniek een eigen leven leiden in de country en blues muziek. In de country krijgen we dan de volgende vertrouwde klanken te horen.

U hoorde de typische slide sound in country muziek. In dit geval als begeleiding van de Amerikaanse countryzangeres Trisha Yearwood. In de blues levert het slidespel ook altijd een heel herkenbaar geluid op.

Slide-gitaarspel was dat van de bluesgitarist J.B. Hutto in een opname uit 1972. De uit Hawaii afkomstige slide-gitaar duikt al voor de Tweede Wereldoorlog op in India, het land waar het in deze uitzending om draait. De Hawaïaanse slide-gitaar vervult in de jaren 30 de functie van muzikaal behang in de vroege romantische Hindi-films. Na de Tweede Wereldoorlog krijgt de slide-gitaar ook een plek buiten de populaire filmmuziek en verovert het instrument het podium van de Noord-Indiaanse klassieke muziek.

Halverwege de 20e eeuw gaf de Indiase muzikant Bri Bhushan Kabra de westerse slidegitaar een plek binnen de Noord-Indiase klassieke muziek. Zijn leerling Debashish Bhattacharya heeft het instrument verder ontwikkeld en een grotere bekendheid gegeven. Debashish Bhattacharya werd in 1963 geboren in Calcutta en stamt uit een muzikale familie met een Noord-Indiase klassieke zangtraditie. Hij speelt op een Duitse Hofner-gitaar uit de jaren 50. Maar van de oorspronkelijke gitaar met 6 snaren is weinig overgebleven. Bhattacharya bouwde zijn Hofner-gitaar om tot een Hindoestaanse slidegitaar. Om de gitaar de vereiste Indiase klank te geven, breidde hij het aantal snaren uit tot 22. Het instrument bevat 5 hoofdsnaren, 3 ondersteunende snaren, 2 grondtoonsnaren en 12 meetrillende dunne resonantiesnaren. Debashish Bhattacharya zit nu klaar in de kleermakerszit en in zijn schoot ligt zijn slidegitaar, met de snaren in horizontale ligging naar boven gericht. Met behulp van het metalen slidestaafje in de linkerhand brengt Debashish Bhattacharya de komende 43 minuten zijn instrument aan het zingen in de raga Saraswati. Debashish Bhattacharya wordt in deze raga ritmisch begeleid op tabla door zijn broer Subhashish Bhattacharya.

0: Fumando Espero werd gezongen door Argentino Ledesma bij het zwoele orkest van Carlos Di Sarli. Tango wordt vaak verbonden met passie, maar erotisch getinte tango's zijn opmerkelijk schaars. Bovendien zijn ze ontleend aan een Argentijnse klucht of een Spaanse zarzuela of geschreven voor een film. Dat geldt ook voor het nummer Se dice de mí, men zegt van mij. Bij het orkest van Canaro koketteert de mooie Tita Moreggio met haar geveinsde lelijkheid en erotische vaardigheden.
1: Aangenomen dat ik lelijk ben, dan maakt me dat geen moer uit. In de liefde weet ik alleen dat ik meer dan één dwaas liet staan. Ze kunnen kletsen, ze kunnen kwekken en balken en blaten wat ze willen. Maar menige vrouw benijdt de lelijkheid die God mij gaf. En ze verzwijgen over mij, verzwijgen dat ik dromerige ogen heb en verder vaardigheden die sensatiewekkend zijn. Als ik een beest ben, weet dan dat ik anderzijds een huid heb als een poppetje. Wie zeggen dat ik een bonk ben, hebben mij nog nooit in hemd gezien.

0: Over het zonnige geluk van verliefdheid glijdt vaak de schaduw van de angst voor verlating.
1: Zeg mij ja, zodat de landelijke nacht zal aanbreken en zijn maanlicht in jouw ogen het licht van de liefde laat glanzen. Zeg niet nee, want verdriet zal mijn rozentuin blakeren en op de nok van mijn boerderij zal de lijster sterven wegens jouw liefde.

0: En zo klonk Nido Gaucho, gezongen door Mario Pombar bij het orkest van Carlos Di Sarli. Heel vaak is de liefdespoëzie verklankt in een tangowals. We laten een drietal walsers horen. Eerst in Carlos Rolan bij het orkest van Francisco Canaro, Dos Corazones, twee harten.
1: Als twee druppels heldere dauw die elkaar 's nachts zwijgend kussen, als twee golven die worden gestuwd om aan de rivierkust te verzinken, als warmte die het vuur omgeeft, als een wolk die een andere wolk omhelst, zo zijn jouw liefde en de mijne die samensmelten in één enkel droombeeld.

0: Liefde is een droom, maar ook een illusie. Die kan verbleken of ontgoochelen. Daarvoor waarschuwt de tango-wals Sonar y nada más. Dromen en verder niets.
1: Word niet wakker als je droomt van liefdes, want ongetwijfeld is dromen leven. Zolang je wezen tederheid uitstraalt, zal je zien dat de wereld gelukkig is. Wakker worden brengt hoop om zeep en brengt de vrede werkelijkheid onder ogen. En daarom wil ik dat je droomt en in je dromen nooit zult huilen.

0: Bij het orkest Alfredo de Angelis bezingt Juan Carlos Godoy in poëtische termen de herinnering aan een vluchtige jeugdliefde, Angelica, en het hoogtepunt van een erotische ervaring.
1: Als jouw liefde een adelaar was en mijn arme ziel een duif, dan bloedde mijn hart trillend in je klauwen en je toonde geen medelijden.

0: Een innige liefdeskus kan zo hartstochtelijk zijn dat je sterft bij het idee van ontrouw, maar haar toch niet kunt loslaten. In een kus het leven, in jouw armen de dood, ofwel en un beso la vida. Roberto Rufino zingt bij het orkest van Carlos Di Sarli.
1: Met kussen op mijn mond zei je dat alleen de dood ons kan scheiden. En zo innig was die kus die je gaf, dat ik mij ketende aan je liefde. Welke schuld heb ik als nu andere liefdes mij losrukken van je verraderlijke lippen? Welke schuld heb ik je zo te beminnen als jouw mond me zo in vlam zette?

De overdrijving wordt alsmaar opgeschroefd, zoals in Passional uit 1951. Je bent aan mij genageld als een dolk in mijn vlees en vurig en hartstochtelijk trillend van verlangen wil ik in jouw armen sterven. Vreselijk, maar de muziek is heel mooi. Luistert u naar het orkest van Pugliesi met zang van Alberto Moran.

0: De tango Fuimos geeft uitdrukking aan de emotionele ontreddering van een paar dat vol wederzijds schuldgevoel beseft dat hun liefde voorbij is.
1: Ik was als een regen van as en ellende in de uren van berusting in je leven. Jij was door mijn schuld een zwaluw in de sneeuw, een verwelkte roos onder een wolk zonder regen. Wij waren de reiziger die niet vraagt en niet bidt, die niet huilt, die zich neerlegt om te sterven. Wij waren bevangen door angstig voorgevoel in de nacht op een doodlopende weg. Bleke wrakstukken van een schipbreuk, gebeukt door de golven van leven en liefde.

En dat was wederom het orkest Oswaldo Pugliesi, nu met Roberto Chanel. U heeft geluisterd naar de concertzender met deel 5 van het programma Tango, Lied van Buenos Aires. Dit programma is samengesteld naar aanleiding van het recente gelijknamige boek van Yupa Campo met de Nederlandse vertaling van tangoliederen. De stemmen waren van Agnes van der Veld en Evert Jan Nachtegaal. Samenstelling Yupa Campo, eindredactie Caroline Claire, techniek Floor van Domburg en presentatie Jan Kooijman. De zesde aflevering wordt gewijd aan liefdesleed en die kunt u verwachten op vrijdagavond 19 juni. We gaan deze aflevering afsluiten met een gedeelte van de instrumentale wals Amor y Celos, Liefde en Jaloezie, gespeeld door Juan D'Arienzo.

Welkom bij het programma Wereld Mineralen. Vandaag recente releases van artiesten van diverse muzikale plamage. We starten met het album Mokte van zangeres Karyese Fotso uit Cameroen. Dan volgt het album Tudo van bossa nova zangeres Joyce Moreno uit Brazilië. En daarna keren we terug naar Afrika met het album Nadré van zangeres Dobert Kahore. Uit Ivoorkust is zij. Dan is het tijd voor Nine Dead Alive, een album van twee krachtpatsers op de akoestische gitaar. Het Mexicaanse gitaarduo Rodrigo y Gabriela. En daarna wisselen we opnieuw van continent, maar we behouden het Latijnse temperament via de Catalaanse mestizo-band La Trova Kung Fu. Op het jongste album, Santa Alegría, bouwt deze Spaanse band weer een vrolijk feestje. Volop muzikaal vertier is er daarna, ook op het album, Facendo as Pazes como Swing van de Braziliaanse samba-band Orquestra Imperial. En tegen het eind van het programma laten we dromerig subtiele jazz horen van de Duits-Afghaanse zangeres Simin Tander, afkomstig van haar album Where Water Travels Home. En het slotakkoord in deze uitzending is voor de Brits-Indiaanse zangeres Sushila Raman, die op haar nieuwe album Queen Between songs aflevert met fraaie Indiaanse contouren. De speellijst van dit programma is uiteraard te vinden op onze website concertzender.nl en ik vermeld u dat dit programma is samengesteld door Pieter de Rooij.

luistert naar de Concertzender, naar het programma Wereld Mineralen. Vandaag laten we nieuwe releases horen van diverse artiesten. Carice Fotso uit Cameroen, Joyce Moreno uit Brazilië, Dobet Knahore uit Ivoorkust, het Mexicaanse gitaarduo Rodrigo y Gabriela, de Catalaanse mestizo-band La Trova Kung Fu, de Braziliaanse band Orchestra Imperial, de Duits-Afghaanse zangeres Simin Tander en tot slot de Brits-Indiaanse zangeres Sushila Raman. De speellijst van het programma is uiteraard te vinden op de site van de Concertzender, concertzender.nl.

luistert naar de Concertzender en we gaan verder met het programma Wereldmineralen. En vandaag komen nieuwe releases aan bod van muzikanten uit diverse stijlrichtingen en regio's. De speellijst van dit programma is te vinden op onze site concertzender.nl.

En dat was het programma Wereldmineralen, waarin vandaag recente releases van artiesten van diverse muzikale plamage. Achtereenvolgens lieten we werk horen van Carinthe Fotso uit Cameroen, Joyce Moreno uit Brazilië, Dobet Knahore uit Ivoorkust, het Mexicaanse gitaarduo Rodrigo y Gabriela, de Catalaanse mestizo-band La Troba Kung Fu, de Braziliaanse band Orchestra Imperial, de Duits-Afghaanse zangeres Simin Tander en tot slot de Brits-Indiaanse zangeres Sushila Raman. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl. U heeft geluisterd naar een programma van Pieter de Rooij.

Vandaag in Wereld Mineralen recente releases met Indiase muziek. We beginnen met Noord-Indiase raga-muziek, gespeeld door de Nederlandse celliste Saskia Rao de Haas. Ze woont al een kleine 15 jaar in Delhi en is in India een grote bekendheid in de wereld van de raga-muziek. Van Saskia Rao de Haas' album The Indian Cello laten we een gedeelte horen van Raga Bhimpalasi. Hierna volgen tracks van het album The Shruti Box van YouTube-sensatie Shankar Tucker. Hij is een Amerikaanse klarinetist die populaire muziek maakt met invloeden uit raga, pop, jazz en Bollywood muziek. Voor bekende Indiase zangers en zangeressen arrangeert hij populaire liedjes uit Bollywood films of componeert hij eigen werk. Na Shankar Tucker is de beurt aan zangeres Ranjana Ghatak uit Londen. In de muziek op haar debuutalbum Awakening combineert zij elementen uit de Noord-Indiase raga-muziek met jazz en hedendaagse pop. Het tweede half uur wordt ingezet met Noord-Indiase raga-muziek op Avartan, een album van de beroemde raga-violiste Kala Ramnath. Zij wordt ook wel de zingende viool genoemd, omdat ze in haar vioolspel zo treffend de menselijke zangstem weet te imiteren. Daarna nog meer zingende snaren. En wel van India's beste slidegitarist, Debashis Bhattacharya. Hij is een grootmeester van de Noord-Indiase raga uit Calcutta. We laten opname horen van Debashis Bhattacharya's nieuwe album Madeira. En we besluiten het programma met een lied van de Indiase filmcomponist Shantanu Moitra. Met daarin een hoofdrol voor de bekende Indiase zangeres Kaushiki Desikan Chakrabarti. Zij zingt over onbeantwoorde liefde in het lied Lagi Lagi. Een gedetailleerde speellijst van dit programma is te vinden op onze website, concertzender.nl. Samensteller van dit programma is Pieter de Rooij.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag in het teken van Indiase muziek. Recente releases komen aan bod met zowel traditioneel als populair repertoire, variërend van klassieke raga tot Bollywood filmlied. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website www.concertzender.nl.

Je hebt geluisterd naar Wilson Simonal. Dat was een man in bijzondere zanger van wie de carrière van één dag naar de andere is verdwenen. En dat heeft helemaal te maken met de dictatuur in Brazilië. Volgende zangeres, deixa eu dizer, Claudia, die nog steeds rond is daar in Brazilië met haar prachtige stem. En Elis Regina, de mooiste combinatie met Antônio Carlos Jobim. Dat is een klassieker, Pois é. En als laatste, Estácio Rolla Estácio, de lekkere stem van Luiz Melodia. Die maakte van de Braziliaanse muziek een mix van de blues en de samba.

Ja, we hebben net naar João Nogueira geluisterd. Volgens mij de mooiste timing voor de Braziliaanse samba. Oh, Braziliaanse samba. Ja, de samba is Braziliaanse. Dus João Nogueira is de allermooiste timing. En daarvoor Alcione. Daarmee zijn we in het noordoosten van Brazilië geweest met een lekkere lundu. En Mané João van Erasmo Carlos, dezelfde man die componeerde Laranja Mecânica. Ja, en dat is een mix van samba rock van de jaren 70. En daarvoor hebben we dus wel na de prachtige jazzy stem van Joyce. Ook een waanzinnige gitariste trouwens, hè?

Ja, je hebt nou net naar Gal Costa geluisterd. Inderdaad, Gal Costa komt van die tijd van de Tropicália. Natuurlijk in de periode van de dictatuur in Brazilië. En ja, dit noemen heb ik in deze lijst gedaan vanwege dat film Bacurau. Ineens, dat was een noemer die ik al was vergeten die bestond. En we hebben deze set geopend met een lekkere pagode van Jorge Aragão, adepto do samba sincopado. Mijn goede god, daar ga je zo de hele tijd helemaal gek van dansen. En natuurlijk een nieuwe generatie van de pagode, de jonge Ferrugem. En daarna Seu Jorge. In combinatie met de banda Black Rio, Lindos Olhos.

Ja, je ziet wel, dus in deze reeks een combinatie van heel veel verschillende gezichten van de samba. We hebben naar Lissi Brandão, Questão de Gosto. Eigenlijk, Lissi Brandão is echt een zangeres van de traditionele samba. En hier staat ze dus al op haar jaren 70 met heel veel Fender Rhodes en super swingende samba, Questão de Gosto. En gelijk daarna, Ivan Lins, Abre Alas, in 70s, dromerig noemde ik me zo goed kan herinneren. En Bananera, Emílio Santiago, inderdaad, Samba Soul, van de beste kwaliteit. En na Emílio, jullie hebben naar geluisterd naar O Homem da Gravata Florida, Jorge Ben, als de samba ontmoet de rock, samba rock.

Ja, en we zijn tot een eind gekomen deze prachtige programma, al zeg ik het zelf. We hebben Elise Regina Chovendo na Roseira gehoord. En daarvoor de man die verantwoordelijk was voor de mix tussen de samba en de soul music. Inderdaad, hij is naar Amerika verhuisd en daar, om film te studeren inderdaad. En daar heeft hij de soul ontdekt. En soul met samba, het is alleen maar vuur.

bij de concertzender en ik denk dat we een heerlijke binnenkomer hadden. La France exotique is het motto van deze aflevering van Metamorfose. Dit jaar verschenen er 3 nieuwe cd's van Franstalige artiesten die alle 3 iets exotisch hebben. Zoals de cd van de groep Danguba, waarmee we deze uitzending openden. 10 jaar geleden kwamen ze bij elkaar, 9 Franse muzici met een voorliefde voor Balkanmuziek. En om dit jubileum te vieren brachten ze een cd uit getiteld De l'Ouest à l'Ouest. Met daarop nu eens geen traditioneel repertoire, maar zelf gecomponeerde nummers in de Balkanstijl. Het nummer dat u hoorde zojuist was daarop overigens een vrolijke uitzondering. Een Wals Musette, als hommage aan deze verdwijnende Franse traditie. Maar we willen uiteraard recht doen aan het meer gebruikelijke repertoire van de groep. En daarom nu eerst 3 nummers in de onvervalste neo-Balkanstijl van Danguba.

Het nummer dat u zojuist hoorde was van het ensemble La Mal Coiffée. Een vrouwengroep die alleen al vanwege de naam, de slecht gekapte, tamelijk exotisch genoemd mag worden. Maar ook hun speciale polyfone zangstijl en hun taal, het traditionele langue occitan van Zuid-Frankrijk, zijn tamelijk buitennissig. Toch maken de vijf vrouwen van La Mal Coiffée er al jarenlang furoren mee op de podia in het zuiden van Frankrijk. De cd die ze dit jaar uitbrachten, L'Ambellinaire, is wat anders dan gebruikelijk. In plaats van traditionele Occitaanse teksten koos de groep voor de gedichten van Jean-Marie Petit. Op muziek gezet door Laurent Cavalier. We draaien drie nummers van deze nieuwe cd. Gelukkig is voor de radio een slecht kapsel van minder belang, dat is in mijn geval ook zo, dan een goede stem. En daar is bij deze prettig gestoorde vrouwen weinig mis mee.

U luistert naar de Concertzender. Ook de accordeonist René Lacaille hoort tot de meer kleurrijke verschijningen in de Franse muziekwereld. Hij is afkomstig van het eiland La Réunion bij Madagaskar en keerde na een succesvolle Parijse flirt met jazz en fusion terug naar zijn geboorte-eiland voor een herontdekking van zijn wortels. De samenwerking met de eilandgenoot Daniel Varro op het album Patampo is legendarisch geworden. Het nummer La Gamas, dat u zo net hoorde, kwam van de nieuwste cd van Lacaille, Fanfaronné. De ondertitel van deze cd is Creole Jazz Swing. En daar valt niets aan toe te voegen. Na de swingende ritmes van René Lacaille hoort u tot slot van deze metamorfose over het exotische Frankrijk nog twee optredens van de groep Danguba en La Mal Coiffée. Alle gegevens van de gedraaide muziek vindt u zoals altijd op de website van de Concertzender, concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Gozewijn van Beek, met dank aan het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam.

0: Dag luisteraars, de zwervende microfoon. En in deze zwervende microfoon richten we ons op de populaire 20e eeuwse stadsmuziek van Soedan. In de jaren 1980 kon Westers publiek voor het eerst kennis maken met muziek uit dat land. Artiesten als Abdelgadir Salim en Aziz El Mubarak maakten furoren met hun eerste Westerse plaatopname en succesvolle tournees door Europa. Maar er is veel meer dan dat. Deze artiesten staan in een lange traditie die teruggaat tot de jaren, nou zeg 1920, waarin de eerste dichterzangers met vocale muziek slechts begeleid door percussie en handgeklap populair werden. De muziek heeft zich daarna met een mengsel van Afrikaanse en Westerse en vooral Arabische elementen ontwikkeld tot de unieke muziekstijl zoals die klonk in de bruisende muziekscene van de cosmopolitische steden Khartoum en Omdurman. En dan heb ik het over de jaren 1960-1970. Een belangrijke vernieuwing, vooral ontleend aan Egyptische muziek, was dat de muzikale begeleiding van de zangers werd uitgebreid met instrumenten als de oud, dat is een Arabische luit, en Westerse instrumenten als violen en accordeon. Nieuwe sterren kwamen op, zoals de gerenommeerde Ibrahim al-Kashif, oftewel de vader van de moderne zang, die bekend werd door de live uitgezonden radio-uitzendingen van het koloniale radiostation van Omdurman en van optredens in de theaters, zoals de Gordon Music Hall en talloze clubs van Khartoum. Om te beginnen hoort u de oldschool zanger-poëet uit de jaren 1920, Abdelkarim Karouma. Hij was verantwoordelijk voor honderden liederen en daarna hoort u de al eerder genoemde zanger Al-Kashif.
1: Stoanat Odion, Karawan Sudan en Mugadid Fanni Karouma.

خلاني ليك انا يا زمن خلاني ليك انا يا زمن خلاني ليك راح يا زمن

Met de komst van het islamitisch regime in 1989 kwam ook het muziekleven in Soedan zwaar onder druk te staan. Muzikanten werden beknot, optredens bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt. Grootheden als de activistische Mohamed Wardi gingen in ballingschap. Na 30 jaar van onderdrukking gloort er nu, na de protestbewegingen in 2018 en de val van dictator Omar Bashir, nieuwe hoop voor het muziekleven uit Soedan. Hoewel de jonge bevolking zich heden ten dagen, net zoals overal anders, meer uit via de populaire hip-hop en rap, is ook de oude muziek uit de jaren 70 weer in de picture geraakt. En dan vooral als muziek die eens de nationale trots was en een toonbeeld vormde van een vrije samenleving. Op het Ostinato-label is vorig jaar een fraaie selectie uitgebracht van de muziek uit de Gouden Periode. En hiermee wordt de veelzijdige, maar jammer genoeg onderbelichte muziek van Soedan, krijgt hiermee een plaats die het verdient.

Heeft u op- of aanmerkingen, verzoeken, suggesties? Laat het weten via wereldmuziek@concertzender.nl en dan onder de titel De Zwervende Microfoon. Karel Kooijman stelde dit programma voor de Concertzender samen.

Welkom bij het programma Wereldmineralen. Vandaag gaan we voor de Indiase raga en dat doen we met opname van vier beroemde zangeressen. Twee daarvan behoren tot de Noord-Indiase Hindustani-traditie, namelijk Prabha Atre en Kishori Amonkar. En de andere twee zangeressen, Aruna Saram en Deka Patamal, komen uit de Zuid-Indiase Karnatische traditie. We starten de uitzending met Damal Krishna Patamal. Ze is van de vier zangeressen in ons programma de enige die niet meer in leven is. Ze overleed in 2009 op 90-jarige leeftijd. We laten Damal Krishna Patamal horen met enkele devotionele liederen afkomstig uit de immense reservoir van composities uit de Zuid-Indiase Karnatische muziek. Hierna komt de Noord-Indiase raga aan bod. In een opname uit 1971 zingt de in 1932 geboren zangeres Prabha Atre een lied in de raga Maro Bihak. En vervolgens is de beurt aan de in 1960 geboren Zuid-Indiase zangeres Aruna Saram, een topvertolkster op de raga podia van vandaag. Zij zingt in de Karnatische Zuid-Indiase stijl de compositie Viriboni. En we besluiten de uitzending met een opname uit 1967 van de in 1931 geboren zangeres Kishori Amonkar. Zij vertegenwoordigt de Noord-Indiase raga-traditie en door velen wordt zij beschouwd als de beste zangeres van haar generatie. Kishori Amonkar zingt een compositie in raga Janpuri. De speellijst van dit programma is te vinden op onze site concertzender.nl. En samensteller van dit programma is Pieter de Rooij.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen, met vandaag raga-vertolkingen door vier beroemde Indiase zangeressen. De speellijst van dit programma is te vinden op onze site concertcenter.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen, met vandaag vier beroemde Indiase zangeressen, namelijk Damal Krishna Pataman, Prabha Atre, Aruna Sairam en Kishori Amonkar. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dit is het programma Wereldmineralen. Vandaag topopname van vier beroemde Indiase zangeressen. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dat was het programma Wereldmineralen, waarin vandaag vier zangeressen uit de eredivisie van de Noord- en Zuid-Indiaanse raga-muziek. We hoorden achterin volgens opname van Damal Krishna Patamal, Prabha Atre, Aruna Saram en Kishori Amonkar. De speellijst is te vinden op onze site concertcenter.nl. Dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij.

Welkom luisteraars bij Orient Express. Vandaag gaat de reis naar Japan. En u gaat luisteren naar de cd Japon Sakyoku van het ensemble Yonin no Kai. Het Japanse woord Sakyoku vertaalt zich in een Koto, Shakuhachi en Shaisen trio. De Koto is een 13-snarige citer en de wortel van de Japans Gagaku hofmuziek. De Shaisen is een 3-snarige luid waarvan de wortels in het oude Egypte liggen. En de Shakuhachi speelde de rol van begeleidingsinstrument bij de Gagaku muziek. De muziek die hier wordt uitgevoerd door het Yonin no Kai ensemble dateert pas uit de 17e eeuw.

In deze aflevering van De Zwervende Microfoon begeven we ons naar Kenia, waar na de Tweede Wereldoorlog de akoestische gitaar, ofwel de dry guitar, in de muziek brede ingang vond. U hoorde zojuist George Mukabi, een folkmuzikant afkomstig van het platteland in het uiterste westen van Kenia, het thuisland van de Luhya-bevolkingsgroep. George Mukabi had een korte carrière vanaf 1956 met diverse lokale hits, tot hij in 1963 werd vermoord door een jaloerse vriendin. Ja, het kan verkeren. De Luhya-bevolking bracht veel meer straffe muzikanten met akoestische gitaarmuziek voort, voordat de grote elektrische gitaarbands met benga en Congolese muziek in de jaren 70 de Keniaanse muziekscene gingen domineren. Een van die muzikanten was Shem Toube, over wie onlangs het bericht kwam dat hij op 81-jarige leeftijd is overleden. Hij was de oprichter van het trio Abana Ba Naseri, dat in goed Engels Nursery Kids is betekend. Een naam als grap ontstaan, omdat de bandleden er ondanks hun leeftijd zo klein uitzagen. Deze groep, van wie ook de andere gitarist Justa Osala genoemd moet worden, zette op geheel eigen manier de Omutipo, de traditionele Luhya dansmuziek, voort met twee sprankelende gitaren met ritmische ondersteuning door middel van een geribbeld Fanta-flesje als percussie-instrument. De groep speelde bij allerlei sociale gelegenheden tot zij in 1968 werd ontdekt en op de plaat vastgelegd. In 1989 verschenen diverse van die oude opnamen op het Engelse Globe Style label. U kunt daarvan nu een aantal nummers beluisteren.

0: Shem Tobe en zijn groep Abana Bana Seri waren betrekkelijk honkvast. Ze hadden een thuisbasis op hun geboortegrond in West-Kenia, in en rond de stad Bunyore. De groep heeft wel enkele internationale tours naar Europa gemaakt en heeft toen ook Nederland aangedaan, zoals voor het World Roots Festival in 1991. In dat jaar verscheen het stevig geproduceerde album van de groep, waarin zij ondersteuning kregen van diverse mensen uit de Britse folk-rockwereld, van leden van de Oysterband en de Mustafas, hetgeen de plaat een bijzondere inkleuring geeft. U hoort nu enkele nummers van die plaat en een fragment van het optreden in de Melkweg tijdens het World Roots Festival.
1: Akala katoto akakweza ingaka khoranga.

U luistert naar de groep Abana Bas Naseri als eerbetoon aan de oprichter, zanger, gitarist Shem Toubé, die in februari jongstleden is overleden. U hoort nog twee oude opnames uit het singlearchief van Shem Toubé zelf, die in 2017 op cassette zijn verschenen. En tot slot een registratie uit 2018 uit het mooie Singing Wells project, waarin veel, vaak traditionele muziek uit diverse Oost-Afrikaanse landen die geheel dreigt te verdwijnen voor de vergetelheid wordt behoed. De speellijst van deze uitzending kunt u weer vinden op concertzender.nl en dit programma is samengesteld door Karel Kooijman.

I am.

Dit is de Concertzender met de zwervende microfoon. Deze maand 4 programma's met flamenco-muziek. En dit is deel 1. We beginnen met de cantaore flamenco Juan Talega. 2 nummers, A quien le contaré yo en Te tenía que faltar.

U hoorde de zangeres Tia Anika La Pirinjaca met drie nummers. We gaan verder met twee solostukken op gitaar door Sabicas. De Tarantas Ecos de la Mina en de Alegría Campina Andaluza.

Dit is de Concertzender met flamenco-muziek in de zwervende microfoon. U hoorde zojuist twee solostukken op gitaar door Sabicas. En dan nu de fluweelachtige klanken van de Cantaore Pepe de Marchena.

Pepe de Marchena zong in een portrerito Fandango's en Ladrón de Toledo. Nu de belangrijkste cantaora flamenca, La Niña de los Peines. U hoort twee siguerillas, dan Por los Balcones del Cielo en een tango.

Dat was La Niña de los Penes met flamenco-muziek. Ten slotte nog drie opnamen van Antonio Mairena. Een Cientos, een Fandango en een Martinete. En dat zijn liederen die vroeger door de smid werden gezongen tijdens het werk.

U hoorde tot slot van deze eerste aflevering met flamenco-muziek Antonio Mairena. Samenstelling van de zwervende microfoon Jan Kruijt.

U luistert naar het programma. Wij gaan verder met wereldmineralen. Dit keer met nieuwe CD-uitgaven uit Griekenland, België, Nederland en Mali. En we beginnen met de CD Periple van de Griekse zanger-gitarist Fotis Ioannidis. Hier op zijn nieuwe composities te horen, die zijn gebaseerd op teksten van diverse Griekse dichters, zoals Aki Rouka, Constantin Kavavis en anderen. Didier Laloy hoort u hier op de diatonische accordeon. En we draaien 4 tracks van dit album, te beginnen met Autant que possible. En het 4e nummer, Nausicaa, is op tekst van Homerus' Odyssee. Overigens kunt u natuurlijk alle titels en uitvoeringen alvast lezen op onze site concertcenter.nl.

U luistert naar de Concertzender met het programma Metamorfosen over de poëzie van het water van het Alhambra in Granada. Het tweede deel van de cd van Eduardo Paniagua met het trio El Arabi is gewijd aan de tuinen van de Generalife, het buitenpaleis aan de rand van het Alhambra-complex. Ook hier gebruikten de 14e-eeuwse ontwerpers van het Moorse paleis kunstig aangelegde waterlopen en fonteinen om de mystieke en verkoelende sfeer van de tuinen te versterken. U hoort vier nummers, geïnspireerd op de tuinen van de Generalife en de poëzie van Ibn al-Jatib, afsluitend gevolgd door een aantal tracks van een latere cd van Paniagua, samen met Omar Metioui en het gezelschap Ibn Baya.

Dit was Metamorfosen over de poëzie van het water van het Alhambra in Granada. Dit programma kwam mede tot stand door het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam en werd samengesteld door Gozewijn van Beek. U vindt de volledige speellijst terug op concertzender.nl. Techniek van deze uitzending Dirk Winkel, presentatie Karin van de Bogaert.

In de Londense wijk Soho wemelt het van eettentjes, kledingwinkels en toeristen. Maar ook van tweedehands zaken in muziek. In Berwick Street en omgeving vind je nog steeds fantastische winkels met grote collecties LP's en CD's uit alle hoeken van de wereld. En natuurlijk kan geen programma maken van de concertzender de verleiding weerstaan om uitgebreid in de schappen van deze winkels te grasduinen. Het vervelende is dat het zelden mogelijk is om al die onbekende muziek ter plekke te beluisteren. Dus kom je thuis met een muzikaal verrassingspakket. Simpelweg gekocht vanwege de bizarre platenhoes, de intrigerende cd-titel of, niet onbelangrijk, de lage prijs. Maar dat is eigenlijk ook het leuke. Er zit altijd wel iets spannends bij. Het is de verrassing van het onbekende. Soms blijkt bij thuiskomst dat wat je hebt gekocht misschien voor jou onbekend was, maar niet voor de rest van de wereld. Vandaag in Metamorfose een aaneenschakeling van spannende muziek van al dan niet bekende muzikanten bij elkaar gesprokkeld in het Londense Soho door programmamaker Gozewijn van Beek. En we begonnen met de Engels-Ethiopische jazzmuzikant Mulatu Astatke. Op de omslag van zijn cd, de Heliocentrics, had de winkel een sticker geplakt met Staff Recommends. Met daaronder een handgeschreven label met Strongly Recommended. Het was duidelijk bedoeld als een aanbeveling. Maar of deze terecht is, dat kunt u zelf beoordelen aan de hand van de twee volgende nummers. Die overigens worden gevolgd door een stuk van Song Yutse.

Welkom bij het programma Wereldmineralen. Vandaag komt Noord-Indiase raga-muziek aan bod en wel op sitar, voor zang en op viool. We starten het programma met de Raga Jagaswari, gespeeld door de in 1981 geboren en in Londen wonende sitarspeelster Anushka Shankar. Ze is wereldvermaard om haar vernieuwende World Fusion crossover muziek in combinatie met Indiase klanken. Op haar jongst verschenen album keert ze even terug naar de essentie van haar muzikale roots, de klassieke Noord-Indiase raga. Anushka Shankar is de dochter van de Indiase muzieklegende Ravi Shankar. Op haar nieuwe album, met de titel Home, brengt ze een eerbetoon aan de muzikale erfenis van haar vader. Na de sitarklanken van Anushka komen we bij de jonge zangeres Gauri Patare. In haar raga-vertolkingen laat ze de stijle Jaipur Gwalior en Kirana doorklinken. Zij vertolkt de compositie Kaise Jiya Tarasat. Het tweede half uur van ons programma hebben we gereserveerd voor de wereldberoemde, in 1939 geboren violiste En Rajam. Zij is een vertolkster van de Noord-Indiase raga. In haar handen maakte de viool een revolutionaire ontwikkeling door op het vlak van klank en speelstijl. Mede hierdoor werd de viool populair als solo-instrument op het raga-podium. En Rajam's unieke zangerige speelstijl imiteert de menselijke stem. Dit leverde haar de bijnaam op van zingende viool. Met haar zoetgevoiste, verfijnde klank neemt En Rajam ons straks mee in de raga Padmanjari. De speellijst van dit programma vindt u op onze site concertzender.nl. Samensteller van dit programma is Pieter de Rooij.

U luistert naar de Concertzender met het programma Metamorfozen over de poëzie van het water van het Alhambra in Granada. Het tweede deel van de cd van Eduardo Paniagua met het trio El Arabi is gewijd aan de tuinen van de Generalife, het buitenpaleis aan de rand van het Alhambra-complex. Ook hier gebruikten de 14e-eeuwse ontwerpers van het Moorse paleis kunstig aangelegde waterlopen en fonteinen om de mystieke en verkoelende sfeer van de tuinen te versterken. U hoort vier nummers, geïnspireerd op de tuinen van de Generalife en de poëzie van Ibn al-Jatib, afsluitend gevolgd door een aantal tracks van een latere cd van Paniagua, samen met Omar Metioui en het gezelschap Ibn Baya.

0: Dit was Metamorfozen over de poëzie van het water van het Alhambra in Granada. Dit programma kwam mede tot stand door het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam en werd samengesteld door Gozewijn van Beek. U vindt de volledige speellijst terug op concertzender.nl. Techniek van deze uitzending Dirk Winkel, presentatie Karin van der Boogaert.
1: Bouworkest onder leiding van David Robertson. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Actueel.

Dit is Concert in the Live met vandaag een opname van Arifa, die op 15 december 2012 optraden in Raasa, Utrecht. Na hun lovend ontvangen debuut Beyond Babylon verscheen in het najaar 2012 Arifa's tweede album Anatolian Alchemy. Ter gelegenheid hiervan maakte het Amsterdamse kwartet een uitgebreide tournee door binnen- en buitenland, oftewel van Parijs via Deventer naar onder meer Havana en Straatsburg. Het geheim van Arifa schuilt in de creatieve alchemie tussen deze vier talentvolle muzici. Afkomstig uit Duitsland, Roemenië, Turkije en Nederland, mengen ze hun muzikale achtergrond, merendeels geworteld in de klassieke en volkse muziektradities van het Midden-Oosten en Centraal-Azië, met invloeden uit Balkan, jazz en diverse westerse stijlen. Het repertoire bestaat geheel uit eigen composities die overwegend akoestisch worden uitgevoerd. Purisme is een vreemd, want naast piano, oud, klarinet, saxofoon en percussie hoor je ook, subtiel toegepast, elektronica. Je hoort Mehmet Polat, Turkije, oud, Alex Simu, Roemenië, sax en klarinet, Frans van Chaussee, Duitsland, piano en Shahin Düring, Turkije, Nederland, Afro-Anatolische percussie. Het eerste deel van het concert werd als een blok van 6 nummers gespeeld. U hoort Kids Play, gecomponeerd door Mehmet Polat, gevolgd door Dahab, Red Ink, Dacian Till, Fingerprint, alle van de hand van Alex Simu. Maar luister allereerst naar Mektub.

U luistert naar het concert van Arriva, die op 15 december 2012 optraden in Raza, Utrecht. Ze brachten nummers van hun laatste cd, Anatolian Alchemy, die internationaal bijzonder goed ontvangen is. Een voorbeeld hiervan? Het Engelse muziektijdschrift Songlines geeft 2 maandelijks een compilatie wereldmuziek-cd uit. De bekende producent en schrijver Jew Boyd selecteerde voor de maart-april-cd het nummer Mactub van Arriva, het nummer dat u als eerste kon beluisteren in dit programma. In het tweede deel van dit programma nog 3 muziekstukken. Nushi van Mehmet Polat, daarna Laloon, maar eerst Bergamo Flower, beide van Alex Simu.

U hebt geluisterd naar Concert in the Live met het concert van Arriva van 15 december 2012, ter gelegenheid van het uitbrengen van een tweede cd Anatolian Alchemy. Dit concert vond plaats in Raza, Utrecht. De opnametechnicus is Wijnand de Groot, de producent is Oriane van der Heijden. En het programma is samengesteld door Carolien Kleijren. U vindt informatie en de speellijst terug op onze website concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender en voor het komend uur stappen we in de Orient Express en de reis die gaat naar India. We gaan luisteren naar muziek afkomstig van de CD Raga Lalit en die is van Johar Ali Khan. De Indiase vioolkunstenaar Johar Ali Khan die speelt twee stukken van het album Raga Lita. De Indiase vioolkunstenaar Johar Ali Khan speelt twee stukken van het album Raga Lalit, te weten Aochar en Vilambit Ghat en Drut Ghat. Voor Johar Ali Khan komt muziek uit zijn hart en hoe meer je het geluid van het hart visualiseert, hoe beter je presteert op een instrument, een waarheid als een koe. En we gaan het beluisteren.

De ocarina is waarschijnlijk het meest gekende stenen fluitje. Zijn lyrische klank is te horen in het eerste deel van de suite Galicia Fulget van de Galicische volkgroep Milo Duaro. De eenhandsfluit is gekend in Zuid-Europa, maar vooral in Baskenland. Een speler begeleidt zichzelf daarbij op een langwerpig soort citer die hij met een stok ritmisch beslaat, of met een kleine snarentrom, zoals in het laatste voorbeeld.

De Ierse tin whistle is een van de goedkoopste instrumenten en stond daarom ook bekend als de penny whistle naar de oude Britse munt. We laten u een track horen van de Nederlander Jules Bitter. Hij is de samensteller van de speelmethode Whistle Basics, een audiovisueel leerboek dat internationaal erkenning kreeg. Daarna het eerste De Nassa, in compositie van de gitarist Pierre Bensoussen, dat uitgevoerd wordt met drie low whistles, zeg maar de bas tin whistle. Later in de track wordt daar nog de houten dwarsfluit aan toegevoegd.

We noemden in deze metamorfose special instrument over fluiten al de houten dwarsfluit. Deze wordt voornamelijk bespeeld in de Keltische volksmuziek. De Breton Jean-Michel Fayon is daarop de absolute meester. Hier is hij in een Bretonse suite die live werd opgenomen in Dublin. Daarna het Iers-Schots-Britse kwartet Fleuk. In een lange set van tunes hoort u de alt-dwarsfluit van Sarah Allen, maar ook de houten dwarsfluit, tin whistle en low whistle. Een echt fluiten dorado dus.

Een van de oudste instrumenten is de Japanse bamboefluit, de shakuhachi. Het vereist jaren van training om vooral de finesse van het instrument te doorgronden. De muziek van de shakuhachi is nauw verbonden aan de zen-filosofie. Riley Lee bespeelt de shakuhachi in combinatie met de koto van zijn broer Gabriel. Omdat de opname nooit in digitale vorm werden uitgebracht, hebben wij het van de ouderwetse LP overgezet. En u zult merken dat die niet in al te beste staat verkeerde. De Duitse multimuzikant Stefan Mikus verdiepte zich in verschillende fluiten uit diverse landen en streken van uiteenlopende volkeren. In een lange trek van Mikus kunt u tussen diverse begeleidingsinstrumenten achtereenvolgens de trompetachtige klanken van het dubbelriet van de Burmese Ne ontdekken, dan de Suling, een fluit uit het Gamelan-orkest en tenslotte de Egyptische Nai.

We kunnen onmogelijk volledig zijn in dit uur. En eerlijk gezegd hadden we dit populaire instrument eigenlijk onvermeld willen laten. Het is door de vele goedkope imitatie volksorkesten uit Peru of de gênante toepassingen in zogenaamde romantische zigeunermelodieën verworden tot een parodie. Tot we ons realiseerden dat een van de allereerste wereldmuziekvertolkers uit Zuid-Amerika dit instrument in al zijn schoonheid en waarde bespeelde. We sluiten daarom met respect voor de veel te vroeg overleden Argentijnse muzikant Dario Dominguez deze aflevering van Metamorfose over fluiten af. Dominguez liet de wereld kennis maken met inheemse Zuid-Amerikaanse fluiten, waaronder dus ook de panfluit. Voor de volledige speellijst gaat u naar concertzender.nl. De reeks Special Instruments in Metamorfose wordt samengesteld door Marius Roeting.

Het komend uur bij de Concertzender maken we vrij voor een nieuwe aflevering van Orient Express. In deze aflevering van Orient Express gaat de reis naar Afghanistan. En dat doen we aan de hand van één cd met de titel Afghan Music. En die is van Zore Joya en Hussein Arman. Het ensemble zet zich in voor het behoud van de muzikale traditie van Afghanistan na de culturele vernietiging door de Taliban. Het repertoire gaat over de muziek van de verschillende regio's, volkeren en etnische groepen die in Afghanistan wonen, tot aan de populaire liedjes uit de vredige tijd. Het ensemble speelt op traditionele instrumenten zoals er zijn verschillende luiten, harmonium en de viool.

Deze reis met de Orient Express ging dit keer naar Afghanistan. En wel met de CD Afghan Music van het ensemble Zore Joya en Hussein Harman. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Orient Express. Wij danken Muziekweb Rotterdam, de speellijst. Dus informatie over de muziek die we hebben uitgezonden en met de titels, die vindt u op onze site concertzender.nl. Het programma werd samengesteld door Colby Evans. Van Amstel.

U luistert naar de Concertzender. In 2007 hebben twee medewerkers van de Concertzender in Georgië de muziekzender Radio Muza mede helpen oprichten. Dat geeft een band. En daarom willen wij het concert onder de aandacht brengen van pianiste Nino Kvetatje en violiste Lisa Batsjashvili met het Gregorian Sinfonietta. Op 5 september in het Concertgebouw met een Beethoven en Arvo Pärt programma. De organisator van het concert biedt 10x2 vrijkaarten aan de luisteraars van de Concertzender. Maar daar is een moeilijke quizvraag aan verbonden. Namelijk, volgens Stravinsky zijn er 3 kenmerken voor de manier waarop de volksmuziek uit de bergdorpen rond Tbilisi, de hoofdstad van Georgië, gezongen wordt. Dat zijn contrapuntische ritmes, exotische harmonieën en, de vraag aan u, wat is het derde kenmerk? Op onze website kunt u tot zondagmiddag reageren. En dan gaan we verder met een uitzending van Metamorfosen over speciale muziekinstrumenten. Vandaag de draailier. De draailier is een strijkinstrument. De snaren worden echter niet met een strijkstok aangestreken, maar met behulp van een continu roterend wiel. De melodie wordt geproduceerd door toetsen op een klavier in te drukken. Die verkorten de melodiesnaren en zo wordt de toonhoogte bepaald. Daarnaast geeft het instrument sympathie- of bourdonsnaren en een zogenaamd trompetkam dat voor de typische ritmische begeleiding zorgt. Het instrument werd vroeger vooral gebruikt in combinatie met de doedelzak en voor het begeleiden van dansen. Hier zijn 2 voorbeelden van dansen in een hedendaags jasje. Allereerst de Franse groep Malicorne met een branle, een Franse dans uit de 12e eeuw. En daarna het Britse ensemble Blozzabella met een set hornpipes.

Zo klonk de draailier in de ensembles Malicorne en Blosabella. De draailier kwam voor in heel Europa tot aan de Krim, met uitzondering van Zuidoost-Europa. In West- en Midden-Europa was het een alledaags instrument, maar in de laatste eeuwen verdween het snel. In de voorgaande eeuw ontstond dankzij de volksmuziekrevival een heropleving, vooral in Frankrijk en in mindere mate in Duitsland. Gek genoeg niet in de Keltische muziek, behalve dan weer in Galicië. Daar deed zanger, harpspeler en draailiermuzikant Emilio Ciao baanbrekend werk. Maurizio Martinotti van onder meer de groep La Ciappa Russa deed hetzelfde in Noord-Italië. In Hongarije gebruikte de groep Vizente de draailier in haar instrumentarium. Daarvan zo dadelijk voorbeelden. Als voorbeeld van de Duitse revival horen we Jumping Axe van de formatie Hölderlin Express en de Scandinavische landen worden vertegenwoordigd door Jarmana. Voor de volledige speellijst verwijzen wij u naar de programma-informatie op onze website www.concertzender.nl.

U luisterde naar de Bulgaarse polyfonie van Le Mystère des Voix Bulgares. Conga Boyka verraste de flamenco-wereld in 2007 met een eigenzinnige flamenco-cd. Op de cd El Último Tragio maakt ze een uitstapje naar de Latin Jazz, begeleid door Chuco Valdés op de piano.

Dit was Concha Buica en Chuco Valdés met drie nummers van de cd El Último Tragio. Radio Tarifa speelt Spaanse muziek met elementen uit de verschillende culturen die Spanje in de loop der eeuwen hebben beïnvloed, van middeleeuwse en Arabische muziek tot flamenco, rock en jazz. U gaat luisteren naar drie nummers van de cd Cruzando el Río.

U luisterde naar Radio Tarifa met drie nummers van hun cd Cruzando del Rio. Tot slot de spannende muziek van Taranya, de groep rond de Nederlands-Turkse percussionist Şahin Düring. Tarana speelt een crossover van Balkan, Gypsy, Afro, Turkse trance en Indiase funk. In 2008 kwam hun eerste cd Mundus uit. Hier volgen een aantal tracks van een eerder verschenen demo-cd, waaronder het nummer Ali Ternam.

0: U luisterde naar Tarana, Nomads in Music. De volledige speellijst is te vinden op onze website concertzender.nl en dan doorklikken naar Wereldmineralen. Dit programma werd samengesteld door Oscar Persson en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek Rotterdam.
1: Here's from Benny Kammel from the Sheer of Argyle. She jumped over the slack ropes of Carlisle. She jumped over 24 glasses of water, never spilt a drop. And the bra and the Oh, my God.

Hartelijk welkom bij het programma Metamorfose. Het thema van deze uitzending is Lusofone muziek. Dit is muziek afkomstig uit landen waar Portugees Creools of Portugees gesproken wordt. U kunt luisteren naar muzikanten uit Brazilië, Angola, Mozambique, Kaapverdië en Portugal. Als eerste het Orquestra Marabenta uit Mozambique en daarna de Kaapverdiaanse Teresinha Araúja. En ook kunt u uitkijken naar muziek van de Braziliaanse zangeres Gal Costa. We beginnen met het nummer A Primeira Vista van haar landgenoot Chico César.